Toen mij hadden ze het van mij dromen. Oh, dat hoge lang tijd voor ongoeden hadden blitzman.